0: Spelling Out Your Name, de grootste tour van de Engelse band Cast, die al in het anderen bij Oasis op het gigs aan vier programma nog mat anderen leidt door Richard Ashcroft aan de andere leidt te maken. We kijken we dan op de nächste tour van Oasis door de support slot match. Op al veel high Cast, een band die onder nonsje jongens relatief geil muziek gemaakt hoor, dat is ze mega geil gehad en ik vond de zanger als normaal geil. Ze zien natuurlijk niet meer zo uit als vroeger. Welke zijn nou zo uit als je 34 jaar? Wie is dat van je? Nee, is ook niet. Nee, dat kan in zichzelf heen zo, je kunt hem hier om, nee. Als dat bij je zo zo. Wie is den oude dude door mijn spiegel? Wie is den oude man die in de stoel koeken? Kan dat dat?
1: But I was gonna,
0: like,
1: talk about the song. I was just gonna say...
0: Okay, me bon. Ich erkenne dem soweit. Love the ground, Kamera, so love you, bis ruf zu kommen. Als in der Singlish, so good, to be alive. Check it out.